0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. En of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedenacht. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Op RTV Purmerend hoor, lees en zie je wat Purmerend bezighoudt. Met nieuws en informatie uit Purmerend en Beemster. Kijk ook eens op Uitzending Gemist met audio- en videofragmenten. Of volg onze uitzendingen live via de radio- en tv-stream. Wil je weten wat er in Purmerend gebeurt? Check onze website rtvpurmerend.nl.

Wil je als vrijwilliger iets doen in de media? Meld je dan nu aan bij RTV Purmerend. Alles kan. Vacature@rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
2: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
1: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
3: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
1: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad 8 kilometer file tussen Afrit Averhoorn en Purmerend. Op de N235 Purmerend Amsterdam. Bij Ilpendam 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Sportief Purmerend luistert op woensdagavond naar Purmerend Sport. Vanaf 7 uur hoor je het laatste sportnieuws, interviews en achtergronden uit Purmerend en de regio. In de uitzending is er extra aandacht voor lokale sporten, het Purmerends profelftal en iedere week geeft Milton Pus zijn visie op de achterliggende sportweek. Luister dus iedere woensdag vanaf 7 uur naar Purmerend Sport bij RTV Purmerend.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
3: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
2: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zegen van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
4: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor. En daar is hij al! Ah, Dembele! 2 minuut 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
2: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Door olie op de weg tussen Naarden en Knoopend Diemen 12 kilometer file en 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: uitzendingen live via de radio en tv-stream. Wil je weten wat er in Purmerend gebeurt? Check onze website rtvpurmerend.nl.
1: Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Knoop en Diemen 15 kilometer stilstaand verkeer. Het ligt olie op de weg en daarom zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 3 kwartier. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 10 minuten vertraging, 8 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knoopend Hoek en de Nieuwmeer 10 minuten vertraging. Er staat een file op de A27 Almere richting Utrecht 8 kilometer tussen Almere Hout en Eemnes. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn een kwartier vertraging tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
2: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
1: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
3: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
1: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Muiden 14 kilometer en 3 kwartier vertraging lang benzine op de weg. De weg is weer vrij. De A10 Knopend Watergaasmeer richting de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knopend Lunetten 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 201 Hilversum uit Hoorn tussen Afrit Nederoost en Berg en Loenersloot 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

RTV Purmerend brengt je nieuws en informatie uit Purmerend. Het laatste lokale nieuws is dagelijks te lezen via de kabelkrant. Ook zijn er tv-programma's. Een overzicht van verschillende reportages of kijk mee bij verschillende radioprogramma's. Kortom, er is genoeg te zien. RTV Purmerend. Kijk je via KPN 1390, Zico 34 of via de livestream op rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
2: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software. Vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst omdat het minder actief is in de golfregio. Heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Purmerend. Vanaf 7 uur kijk en luister je naar Raadszaken. Het programma waarbij je wordt bijgepraat over het Purmerendse politieke landschap. Met duiding en verdieping over actuele onderwerpen. En vanaf 7:50 live de politieke voorbeschouwing vanuit het stadhuis. Met aansluitend de commissie- en raadsvergaderingen vanuit de raadzaal. Zie lokale ontwikkelingen in de stadse politiek. Inclusief live verslag van de debatten in de raadzaal en andere politieke gebeurtenissen. Vanaf 7 uur is de donderdagavond de politieke avond bij RTV Purmerend.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemorgen. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

RTV Purmerend.nl is dé plek waar alles wat Purmerend bezighoudt samenkomt. Voor het laatste nieuws uit Purmerend. Uitzending gemist, programmering, toegang tot de radio- en tv-stream. Check onze website. RTV Purmerend.nl.

0: De ochtendshow van RTV Purmerend Koffielokaal.
1: Met lekkere muziek.
0: Als je nu zit, ga lekker even dansen.
1: En het laatste nieuws uit Purmerend.
0: Gaat het, meneer?
1: Koffielokaal.
0: Het gaat voorlopig nog wel even duren.
1: Iedere woensdagochtend van 9 tot 12.
0: 9 minuten over 9. Ik moet nog steeds een beetje wennen aan dat we zo bij tijd aangaan.
1: Station van Wij en Linutia Burghoorn.
0: Wat is er? Wat is er nou?
1: Koffielokaal.
2: Je moet afronden.
0: Moet ik afronden?
1: RTV.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
2: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software. Vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt een jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: RTV Purmerend.
4: Dan weet je dat je thuis bent.
5: De Switch Show.
0: Ton van den Brug.

een goedemiddag. Jawel, er is die weer. Ik mag weer, ik zit er weer, ik ben er weer hier bij RTV Purmerend. En wat horen we eigenlijk? Een pop opportunity. En dance, dance, dance, dance. Iets wat ik niet ga doen. Ik heb het ook niet gedaan. Het enige wat er bij mij in beweging in zit is... Nou, hoe zal ik het eens zeggen? Een beetje bewegen op die stoel. En die praatstoel is het er ook absoluut niet mee eens. Ik heb wel eens verteld over een praatstoel die naar beneden zakte, heel erg kraakte. Ik heb gekozen toen voor een andere praatstoel. En die veren denken ondertussen ook van ik wil liever omlaag.

0: We hoorden Paul Morris en Chameleon Heart. Ik zat me wel de hele tijd al af te vragen, een Chameleon Heart. Wat bedoelt hij ermee? Ik had ook naar de tekst kunnen luisteren, maar ja, ik ben zo druk bezig altijd. Zo drukdoende. Dat heb ik dus niet gedaan. Nee, ik zit er gewoon zelf in mijn hoofd van alles naar binnen te halen. Te bedenken dat je denkt, een chameleon heart. Dat je hart van kleur verschiet. Nee, dat is niet zo. Dat je af en toe stopt met kloppen. Van de schrik of van wat dan ook. Dat dan weer wel.
1: Ton van de Brug.
2: De Sweatshow.
3: Voel jij het ook? Het is lente.
0: Ik voel het ook. Met Diana Ross. En de Supremes en Reflections.

0: Reflections. Bij sommige mensen denk ik wel eens, het wordt tijd dat je dat doet. Ik kan je vertellen dat het niet alleen een donderdag is vandaag.
1: Hebben we nog een dag?
0: Ja, de Internationale Dag voor AIDS-weeskinderen. De dag is bedoeld om meer bewustzijn te creëren over de unieke problemen en behoeften van kinderen die zijn achtergelaten door ouders die aan AIDS zijn overleden. En op deze dag worden mensen wereldwijd aangemoedigd om hun steun te betuigen aan deze kwetsbare kinderen en hun rechten te verdedigen. Als we even kijken naar ons eigen land, we horen er eigenlijk nooit meer wat over AIDS. Over HIV, maar het is er nog wel. We horen ook berichten dat er minder condooms gebruikt worden. Ja, dan heb je toch kans op een SOA. Op tijd de kerk verlaten, dat helpt daar niet tegen. En onder die SOA's hoort ook HIV. En HIV kan AIDS worden. Er zijn wel allemaal nieuwe medicijnen en ook Prepper, dat ervoor zorgt dat je het niet zo gauw krijgt. Het gevaar is altijd, je ontmoet iemand, je wil wat. En het wordt niet medegedeeld dat ze lijden aan AIDS of HIV hebben. En dan heb je het zomaar. Nou ja. In ieder geval, bij ons, de AIDS-weeskinderen, dat is niet het grootste probleem, denk ik. Maar in het buitenland, denk aan de derde wereldlanden, daar zijn de AIDS-weeskinderen een behoorlijk groot probleem.
2: Het is lente en mijn tonnenbonnetje gaat fris en fruitig doen.
0: Hier is Sylvester en Be With You.

0: Sylvester James, zo heette hij helemaal. Een geweldig zanger en ook nog songwriter. Ja, opgegroeid in een Pinkstergemeente, maar ja, toen hij dacht van ik ben homo. En dat uitte, is hij daar wel verdwenen. Ja, dat ging niet helemaal goed. En toen ging hij spelen in de Croquettes. Een drag queen groep. Nou ja, we kunnen rustig stellen, Sylvester een zeer flamboyante zanger. Maar een drag queen, dat was hij absoluut niet. Dat heeft hij ook altijd ontkend. Later ging hij solo, er volgden wel een paar hitjes. Maar hij heeft, nou ja, als activist voerde hij eigenlijk altijd wel campagne tegen de verspreiding van HIV en AIDS. En dat is de ziekte waar hij zelf van stierf in 1988. Veel te vroeg. Ja, 41 jaar oud, dat is veel te vroeg. We hebben eigenlijk nog veel te weinig muziek van deze man.
1: Lente, muziek en het zonnetje. Tom van den Brug.
0: Met The Village People. En een klein reclamespotje voor de Navy, de Marine. Kom erbij in de Navy.

0: in de Navy. Van de Village People. Het is vandaag...
1: Alweer een dag?
0: Ja, de dag van de projectontwikkeling. Het betreft een trefpunt voor bestuurders en vastgoedprofessionals die project- en gebiedsontwikkeling tot een duurzaam succes willen maken. Vandaag organiseert de NEPROM, de branchevereniging van projectontwikkelaars, samen met diverse partners de 7e editie van deze dag. Het is in Den Bosch. Vooral een congres met workshops, lezingen en borrels. Voor mensen die in de projectontwikkeling zitten. Een gratis bakje koffie zit er niet in, dus ik ga niet.
2: Geniet van het lentefrisse geluid van de Zetshow.
3: Zetshow.
0: En Carl Douglas, tezamen met zijn orkest en The Blue-Eyed Soul.

0: Lekker, hè? Carl Douglas. Het is vandaag...
1: Hebben we nog een dag?
0: Ja, de atletiekdag. En geef het maar toe. Ook bij jou. Nou ja, bij jou misschien niet, maar jij wel toch. Er moeten wel een paar kilootjes vanaf. En dat geeft helemaal niks, joh. Bij mij ook. Een paar. Bij mij zijn het er een heleboel, hoor. Kijk, tegenwoordig in deze fastfoodmaatschappij krijgen we er al meer last van. En ook de jeugd van tegenwoordig, die wil nog wel eens wat te zwaar zijn. Maar volgens de International Association of Athletics Federation kan dat simpel opgelost worden als we maar met z'n allen flink gaan sporten. IIAF. Je wil vooral duidelijk maken dat sport onderdeel is van een gezonde levensstijl. En dat kinderen daarom op school moeten leren omgaan. Ieder jaar is er dus die Wereldatletiekdag. Het is bedoeld om scholen en sportclubs samen te laten werken om meer kinderen aan sporten te krijgen. En wat er tijdens deze dag te doen is, dat laat zich eigenlijk wel raden. Er zijn sportactiviteiten. Tja. Voornamelijk hier en daar bij een atletiekvereniging. Je moet er zelf wel achteraan, want ik kon weinig vinden. Dus als er niks georganiseerd is, geen excuus. Gewoon even sportschoen aan. En gaan even in je eentje horden lopen. Bijvoorbeeld over elk hekje wat je tegenkomt eroverheen springen. Ja, ik doe niet mee, hoor. Nee. Kijk, bewegen, de sporten vind ik weer zoiets bewegen moet. En ik probeer ook elke dag wel te zorgen dat ik beweeg. En dan bedoel ik niet het kopje koffie halen in de keuken en dan weer gauw gaan zitten. Nee. Dat dan weer niet. Kijk, wandelen is voor mij een klein probleempje. Ik heb wel eens vaker gezegd, ik loop niet, dat is meer strompelen. Dat zijn een paar lichamelijke dingen die ervoor zorgen dat het allemaal niet zo soepeltjes gaat. Maar ik kan nog wel fietsen. En ik probeer dus wel elke dag een uur of anderhalf, twee uur op pad te gaan. Behalve als het nat is. Ja, daar heb ik dan weer een home trainer voor. Ga ik lekker thuis zitten.
2: Lente. De lente in het land. En van de brug op je radio.
0: Maar wel op de fiets, hè. Dat wij, hoor. Ja. Here is was, not was. And walk the dinosaur.

0: En het is vandaag ook nog...
1: Alweer een dag?
0: Ja, de dag van de bedrijventerreinen. Nederland staat meer en meer bekend als een land van grote dozen. Grote grijze gebouwen. Die de prachtige Nederlandse vergezichten nogal bederven. En daarin zijn bedrijven zoals Bols, Amazon, Coolblues... Ach ja, 24 uur per dag, 7 dagen per week... bestellingen pompen ze door het hele land heen. Maar op die grijze, grauwe bedrijventerreinen liggen ook economische kansen. Althans, dat denkt Klok. Klok. Dat deze dag organiseert. Klok betekent het Centrum voor Lokale Ondernemers, Kringen. En die organiseert deze dag voor besturen van ondernemersvereniging, besturen van bedrijventerreinen, parkmanagementbesturen, parkmanagers, beleidmedewerkers en de accountmanagers voor bedrijven van gemeenten. In feite is deze dag van de bedrijventerreinen een congresdag voor iedereen die bezig is met het onderwerp. Het draait vooral om geld verdienen. Zoals het in de oer-Hollandse handelsgeest betaamt. Onderwerpen. Denk aan stakeholders meekrijgen bij het creëren van waarde op bedrijventerreinen. En kwaliteit werklocaties verbeteren door het aanjagen van private investeringen. Vooral voor de professional dus. En specifiek diegenen die weinig op hebben met de omgeving en de kwaliteit van leven.
2: Met de Zwetshow gaat de zon weer schijnen.
0: En Centerfold, ja weet je, dat helpt wel. Play the game.

0: Play the Game Centerfold. Ik zal het er voor de rest niks over zeggen. Het is vandaag in Amerika Children's Mental Health Awareness Day. De dag van de bewustwording van de geestelijke gezondheid van kinderen. En niet alleen daar, maar ook in ons land is het best wel slecht gesteld met de geestelijke gezondheid van kinderen. De GGZ heeft het er maar druk mee. En de gemeente hebben er gewoon veel te weinig geld voor. Ik kreeg wel helaas vorige week, geloof ik, of de week ervoor, een bericht dat het lijkt ietsjes af te nemen. En je vraagt je af voor hoe lang, want de wereld is niet een hele fijne plek. En als jeugdige met een heel leven voor je, ga je toch afvragen hoe. Naarmate het grote publiek zich steeds meer bewust wordt van de psychische behoeften van kinderen, ontstaat er meer ruimte voor een vroegere diagnose van psychische problemen. En wanneer dit gebeurt, is de kans groter dat een kind toegang krijgt tot de zorg en ondersteuning die het nodig heeft. En deze proactieve aanpak is waar het bij de viering van deze dag over gaat. Zelf denk ik wel eens, het heeft ook wel iets met opvoeding te maken.
1: Niet gebruiken hoor. Ton van den Brug.
2: Jeemig.

0: One of Us. Nou, op het ogenblik is hier maar één persoon en de us niet. Ik ben weer alleen. Ja, dat is dan het nadeel. Een klein nadeeltje van een eigen werkplek thuis. De thuisafwerkplek, ja. Een beetje thuiswerk heeft voor, maar ook nadelen. Het is vandaag in Amerika, want daar zijn we ondertussen. De Belarus Day of Radio, de dag van de radio in Belarus. De Belarussische dag van de radio is een viering ter ere van de mensen die werkzaam zijn in de radio, televisie en communicatiesector. Ja, ik denk dat is zomaar een belangrijke dag. Voor ons wel. Het erkent deze dag dus, erkent de essentiële rol die deze mensen spelen bij het verbinden van gemeenschappen, het delen van nieuws en het bieden van entertainment. Op deze dag organiseren heel veel radiostations en televisies en speciale evenementen en programma's om hun bijdrage aan de gemeenschap, de maatschappij te eren en het belang van werk in de huidige informatie-gedreven wereld te benadrukken. Weet je, ik zeg altijd, de info, de informatie, het nieuws, wat je wil weten, kun je eigenlijk van je telefoon heel makkelijk halen. Sterker nog, het wordt met op allerlei manieren bij je gebracht. Maar dat is geen entertainment. De combinatie van dat alles. Dat zijn wij. En dat is nog altijd wel weer lekker.
1: Het positieve geluid van Ton van den Burg.
0: En dan moet ik ook nog even terugkomen op wat ik van de week eerder al had. Over het bandje dat ik had iets met een zanger. En dat ging over John Farnham. Ja, je komt bij een groep. Het gaat allemaal hartstikke goed. Maar de fans van die band willen je niet. En dus moet je op slot weer weg. En op slot kwam er gelukkig Live Aid. En daar bewees hij dat hij toch een geweldig zanger is. Hier is John Farnham. And you're the voice.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl. Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt de Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Zwetshow. Elke werkdag Don van den Brug. De Zwetshow. Zwaar gezellig, de lekkerste. De koffie is klaar.

0: hoorde Romy Montero en Een Leven Lang.
1: Van maandag tot en met vrijdag, van 12 tot 2, de Sweatshow met Ton van den Brug op RTV Purmerend.

The Wicked Way van Willen. En dan het antwoord op de vraag van vandaag. En die luidt: welk land heeft gemiddeld het snelste internet? En ik besefte me gelijk eigenlijk wel dat deze vraag van een tijdje terug is. Van een aantal jaren terug. En die snelheid die wordt alleen sneller en sneller en sneller. Maar goed, je krijgt toch het antwoord van een tijdje terug. Want toen deed de Speedtest Global Index een testje. En op dat moment had Singapore het snelste internet. De hoogste gemiddelde snelheid op het vaste netwerk. En dat was het 200 megabit per seconde. En Nederland stond toen op de 21ste plaats en België stond toen op de 38ste plaats. Ach ja, er zal weinig aan veranderd zijn.

Tonight. Yo, de Eagle Eye Cherry. En die is jarig vandaag. Hij wordt maar liefst 55 jaar. Hans van Eyck. Schrijf de tunes, boy, a dozen. Hans van Eyck, hij wordt vandaag 80 jaar en zat in de, onder andere in de T-set. Jan-Peter Balkende, hij wordt vandaag 70 jaar. Jan Engelaar, oftewel DJ Jean, wordt 58. Zanger Eagle Eye, oh die zei ik al. Tennisser Peter Wessels wordt 48. En de drum van de Arctic Monkeys, Matthew Helders, wordt 40 jaar. Ik zie trouwens dat jij jarig bent, ja. Dus zeg ik tegen jou... En weet je wie we ook niet mogen vergeten? Ze wordt alweer 80 jaar vandaag. Thelma Houston. Hier is I'm Here Again.

0: dat klinkt heel erg goed. Dat is het ook natuurlijk. Ja, er komt altijd weer een moment dat je weer omlaag moet. Dat is altijd minder.
1: Rechtstreeks uit de Hollandse klei. Een Hollandse topper.

0: land zijn van Amina.
1: De huishoudtip van oma.
0: Nou, ik was zondag weer op de koffie bij oma. En toen hadden wij het over moe zijn. En ze had er een tipje voor. Als je nou erg moe bent, maar nog niet naar bed kunt, dan vul je de wasbak met koud water en je legt daar een stuk of 10 ijsklontjes in. Plus een paar schijfjes komkommer. En dan dompel je je gezicht even in de wasbak. En het liefst een paar keer. Ik zei al tegen oma, voor één keer gaat die werken volgens haar wel. En dan zal de vermoeidheid direct wegtrekken. Ja, het is ook een manier natuurlijk. Hè. Er zijn ook wel eens mensen die spatten wat water in hun gezicht. Maar een bak met koud water, ijskoud water met ijsklontjes en schijfjes komkommer, daar word je ook lekker fris van. En oma heeft altijd gelijk.
1: De huishoudtip van oma.

0: Yatsu en Don't Go met de zangeres Alison Moyet. En die heeft een solo ook wel leuke hits gemaakt. Ik zag er een tijd, nou ja, best alweer een tijdje terug. Toen dacht ik van nou, die is zijn gewicht kwijt. Er is niks meer van over. Nee, dat is niet leuk meer.
1: 2, 3, 4.
0: Hier is Ringo Starr, altijd leuk. En Snookeroo.

0: Ringo Starr.
1: De Sweatshow.
2: Tom van den Brug.
3: Het Van den Brug keukenpraatje.
0: Heb je enig idee hoeveel kilo groente een gemiddeld gezin per jaar weggooit? En een gemiddeld gezin bestaat uit 2,2 personen. Niet schrikken, maar het is zo'n 16 kilo. En dat is zonde, want het is eigenlijk niet nodig. Als je gezonde en verse groentes koopt, en niet voorgesneden, en een beetje vooruit denkt, komt het wel goed. Een hele spitskool, een bos bleekselderij, een grote krop sla, een struikandijvie, een hele komkommer. Het is misschien te veel. Maar wat kun je er in de loop van de week nog meer mee? Denk in combinaties. Heb je te veel groente ingeslagen? Dat is begrijpelijk. De verleiding is erg groot als het allemaal zo fris en kleurrijk ligt uitgestald. Maar geen paniek. Omdat je het allemaal vers en aan één stuk hebt gekocht, kun je ze heel goed meerdere dagen bewaren in de groentela. In de loop van de week kun je er dan weer tal van andere lekkere en gezonde gerechten mee maken. Met een beetje culinaire creativiteit zullen je huisgenoten niet eens merken dat ze een paar dagen van dezelfde ingrediënten eten. Denk in combinaties. En je begrijpt het al, ik ga je helpen.
2: Wil je meer PV weten? Ga dan naar www.tonvandebrug.nl.
0: En luister ondertussen mee naar Odyssey. And Inside Out.

Ik zet vandaag de wekker voor Sammy Ray en het album Let's Throw a Party. Deze LEP klinkt alsof het uit een jaar komt waarin we met vrienden en familie konden zijn. Feestjes konden vieren, verliefdheden konden ontdekken, bij vrienden konden logeren, konden lachen en konden leven. Dit album voelt als een levendige bijeenkomst met weelderig harmonie over Sammy's prachtige strakke vibrato. Het gevoel is nogal feestelijk. Luister maar naar Sammy Ray en Creo de las Sentias.

0: De Zwets Show.
1: RTV Purmerend.
2: Met de Future World Orchestra. And I'm not afraid of the future. Nou ja, bang misschien niet. Maar of die toekomst leuk is? Ach, daar moet je zelf voor zorgen. De leukigheid moet je zelf voor zorgen in deze wereld. En ook in de volgende.

En dan. Dan is het voor mij alweer de hoogste tijd. Ik ga er een einde breien. Dat klinkt toch iets vriendelijker dan er een eind aan maken. Maar het gaat alleen om mij, niet om RTV Purmerend. Want die gaat gewoon door. Ten slotte zijn we er hier voor jou, 24 uur per dag. 7 dagen in de week en dat het hele jaar door. Ja, zo lang? Nee, dat trek ik niet, dat haal ik niet. En vandaar dat ik zeg morgen, zelfde tijd, zit ik weer in dezelfde stoel en zwetsen wij gewoon weer verder.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

7 en 10 uur presenteert RTV Purmerend jouw jongerenprogramma Permission. Met interessante informatie, entertainment van de bovenste plank en toffe muziek. Geen excuus om het te missen. Komende zaterdag tussen 7 en 10 uur. Permission op RTV Purmerend.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

RTV Purmerend brengt je nieuws en informatie uit Purmerend. Het laatste lokale nieuws is dagelijks te lezen via de kabelkrant op RTV Purmerend. Daarnaast zijn er ook tv-programma's en documentaires te zien. En verschillende visual radio-programma's.

thuis. Via de tv, radio, sociale media en onze website. Heb je zelf nieuws te melden? Wil je iets onder aandacht brengen? Vraag je attentie voor jouw club of vereniging? Mail de redactie via redactie@rtvpurmerend.nl.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoofddorp en de boulevard Arendsveen. De A7 van Zaanstad naar Horen doe je er 10 minuten langer over tussen Zaandam en Purmerend. En tot zover de ANWB verkeers.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de wegen in Noord-Holland. Er staan 11 files op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Daar heb je nu 10 minuten vertraging tussen Breukelen en Utrecht Centrum. En ook 10 minuten extra ben je kwijt op de ringweg van Amsterdam. De A10 Oost richting de A10 West tussen Over Amstel en Slotervaart. 5 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software. Vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedemiddag. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat een dikke 50 kilometer file. Op de meeste wegen heb je maar een minuutje of 5 vertraging. Dat valt reuze mee. Maar op de ringweg van Amsterdam aan de zuidkant van de stad, de A10 Oost naar de A10 West, heb je tussen Overamstel en Slotervaart 10 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.

TV Purmerend houdt luisteraars aangesloten op het lokale nieuws. En 24/7 wat ertoe doet, is waar het gebeurt en is betrokken bij de stad. Luister RTV.

0: Kijk ook via de socials naar RTV Purmerend. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Purmerend. Like onze pagina, berichten of plaats een comment en discussieer mee. Blijf in contact met Purmerenders. RTV Purmerend is te vinden op Facebook, Instagram, TikTok en X. RTV Purmerend op de socials. Word lid en volg ons.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen doe je er 10 minuten langer over. Op de A10 Zuid naar de A10 West tussen de afrit Amsterdam Centrum en Slotervaart ook 10 minuten vertraging. En op de N235 van Amsterdam naar Purmerend doe je ook weer 10 minuten langer over tussen het Schouw en Ilpendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hot to the heating.
1: RTV Purmerend. Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
2: Als je een bak of aanhanger wilt huren, ga je toch naar de benzinepomp? Nou, als je zeker 30% goedkoper wil, kun je beter een topbak huren bij Alcar Autoverhuur op de Baanstee. Alcar.nl. Al 30 jaar Purmerends voordeligste.
1: Goedenavond. Dit is RTV Purmerend met het nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan

0: 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland nog viel op de A5 in de richting van Amsterdam. Tussen Westpoort en de aansluiting met de A10. Dan doe je er 10 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A9 van Diemen naar Amstelveen. Tussen de Bijlmermeer en Amstelveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 10 jaar.
1: De kroeg al.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nog vertraging aan de zuidkant van Amsterdam. De A10 Oost naar de A10 West tussen Watergraafsmeer en Slotervaart. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Volg ons ook op de socials of check onze website op rtvpurmerend.nl.
1: Honderden leveranciers van bedrijfssoftware. Maar welke software past het beste bij jouw bedrijf? Of het nu gaat om CRM, DMS, ERP of WMS, op onze website compare.software vergelijken we meer dan 300 softwareleveranciers. Ontvang gratis een persoonlijke shortlist van aanbieders die passen bij jouw bedrijf. Compare.software, vind snel en eenvoudig de juiste software voor jouw bedrijf.
0: Goedenavond, dit is RTV Purmerend met het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
3: Een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
4: 12 maanden zitten.
3: Nou, weet je wat?
5: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
3: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
4: Hoe kwam dat binnen bij je?
3: Ja, heftig, hè? Dus...
2: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur.

De vijfde etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd tweede. Dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.